0: door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op een partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde, zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit.

0: kwijt persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Aalsmeer zoekt nieuwe kinderburgemeester en kinderraad. Kinderen uit groepen 7 en 8 in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich weer aanmelden als kinderburgemeester of lid van de kinderraad. Ook leerlingen die buiten de gemeente naar school gaan, maar hier wonen, mogen meedoen. De kinderburgemeester vertegenwoordigt een schooljaar lang de jeugd van Aalsmeer en Kudelstaart. Hij of zij gaat op pad met de burgemeester, helpt bij evenementen en spreekt tijdens herdenkingen. Ook is de kinderburgemeester voorzitter van de kinderraad. De kinderraad bestaat uit kinderen die meedenken over onderwerpen die hen bezighouden en zelf activiteiten organiseren, zoals de inclusieve buitenspeeldag. Aanmelden kan tot en met vrijdag 5 juni. Kandidaten sturen een kort filmpje waarin zij zichzelf en hun plannen presenteren. Hoe dat kan, lees je op www.radioaalsmeer.nl. De selectiedag vindt plaats op 22 juni.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

of KPN, Telfort en Access4All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Optimist on Tour. Gratis watersport voor kinderen. Op 9 en 10 mei komt Optimist on Tour naar Aalsmeer. Tijdens dit gratis evenement kunnen kinderen tot en met 12 jaar kennis maken met zeilen, kanoën en suppen. Optimist on Tour is een initiatief van het Watersportverbond en partner Allianz en reist jaarlijks door heel Nederland. De editie in Aalsmeer wordt georganiseerd bij watersportvereniging Schiphol, waar kinderen onder begeleiding van instructeurs het water op gaan. Meedoen kan met een zwemdiploma A en toestemming.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aandacht voor jonge mantelzorgers in regio Amsterdam. Ongeveer 1 op de 4 jongeren groeit op met zorgtaken thuis. Tijdens de week van de jonge mantelzorger van 1 tot en met 7 juni wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Volgens Mantelzorg en Meer gaat het om kinderen en jongeren die opgroeien met iemand met een ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid. Zij helpen bijvoorbeeld in het huishouden of zorgen voor een familielid, vaak zonder dat ze zichzelf als mantelzorger zien. Om deze groep te ondersteunen worden in juni diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren van 6 tot 25 jaar in onder meer Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Ouderkerk aan de Amstel. Met activiteiten wil de organisatie jonge mantelzorgers ontspanning bieden en hen laten merken dat ze er niet alleen voor staan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van.

0: van, zegt Medda. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Classic.
1: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag brengt de muzikale tijdmachine van Radio Aalsmeer je terug naar de jaren 60.
0: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 9 april 1966.
1: Een lijst van maar liefst 60 jaar geleden dus. En ja, weet je nog, wat waren de 40 best verkochte singeltjes van toen? Nou, ik heb het gedrukt exemplaar hier voor me liggen. De stapel met de 40 hits ernaast. Allemaal keurig gesorteerd van 40 naar nummer 1. En natuurlijk ook wat fragmentjes en jingles van een radio-uitzending uit 1966. Nou, ik denk dat de komende 3 uur voor de meeste 60-plussers als een warm bad zal voelen. Maar ook voor iedereen jonger dan 60 wordt het een geweldige middag, kan ik je nu alvast vertellen. Nou, daar gaat hij dan. Het is de Nederlandse hitparade, oftewel de Veronica Top 40. Het is jaargang 2, week 15. En hij is dus gedateerd op zaterdag 9 april 1966. En destijds was hij te beluisteren tussen 2 en 4 via Radio Veronica vanaf zee. Met presentator Joost den Draaier. En ook deze week beginnen we gewoon keurig onderaan. En daar vinden we meteen een nieuwe binnenkomer. Het is de Nederlandse band Het. Een paar maanden geleden scoorden ze met hun eerste hit meteen een top 10 hit. Dat was Ik heb geen zin om op te staan, weet je nog? En of hun nieuwe single ook zo'n succes gaat worden, is nog maar de vraag. Ze komen in ieder geval zeer bescheiden binnen deze week. Hier is Het en Ken je nagaan.

0: is op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Wat goed hè dit. De eerste nieuwe binnenkomer van in totaal 7. Het was het en ken je nagaan. Er gaat geen dag voorbij of ik ben zo blij, zo reuze blij, zo blij dat jij voor mij een ei bakt. Ja, wat een goede tekst is dit hè. Ja. Het heten ze en ken je nagaan dus op nummer 40 in deze Top 40 Classic. We zijn vandaag terug in 1966.
3: 9 april 1966.
2: Om precies te zijn. En kijk even op top40.nl. Daar kun je de hele lijst vinden. En kun je even meelezen wat voor plaatjes er nog meer gedraaid gaan worden. Tot aan 6 uur. Dan tellen we af naar de nummer 1. En eens even kijken naar de top 3 van vorige week. Op 3 stond vorige week Dedicated Follower of Fashion van The Kinks. Nummer 2 was vorige week voor de Rolling Stones en hun dubbelnotering met 19th Nervous Breakdown. En op de andere kant van het singeltje stond As Tears Go By. En de nummer 1 van vorige week was Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Nou, of Nancy ook deze week nog op nummer 1 staat en of hoe de rest van de lijst eruit ziet, kun je dus vinden op top40.nl. En daar kun je de lijst eventjes helemaal opzoeken en daar vind je ook alle leuke singlehoesjes erbij bij de hits. Dus hoe je hem vroeg gekocht op vinylsingle. En ook kun je het gedrukt exemplaar downloaden onder aan de lijst. Die lijst die je bij de platenzaak kon halen in 1966. En dat als je die toevallig nog in huis hebt, dan heb je een unieke exemplaar in de kast. Die is geld waard, want de eerste jaren van de top 40, die gedrukte exemplaren, die zijn vrij zeldzaam en erg gewild onder de verzamelaars, kan ik je vertellen. Nou goed, even terug naar de lijst. 7 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat er 7 platen verdwenen zijn. En dat zijn de volgende. Na 4 weken er alweer uit The Small Faces, Shalalali. En na 9 weken eruit Johnny Lyon en Chingeling. Na 3 weken verdwenen The Birds en Set You Free This Time. En na 2 weken er alweer uit helaas My Girl van Otis Redding. Na 5 weken verdwenen Johnny Hoes en het Heya Heya koor met Art en Casey. En na 1 week er alweer uit The Maskers en Three is a Crowd. En tot slot na 9 weken verdwenen Herb Alpert en Tijuana Taxi en Spanish Flea. Nou, weet je dat ook weer. De tweede nieuwe binnenkomer, die vinden we nu op nummer 39. En dat is een heuse sergeant uit het Amerikaanse leger. Het is de staff sergeant van de US Army Special Forces, om precies te zijn. En hij kan dus blijkbaar ook nog zingen. Sergeant Barry Sandler en The Ballad of the Green Beret.
4: Nieuw.
1: Nummer 39.

0: grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb. Omdat de cabine van een truck bijna 25 jaar lang mijn huis is geweest. Het zou voor mij vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Tja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. Mijn boy was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar net een paar woordjes zeggen en zijn vaste begroeting was altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken. Ik kon er niet achter komen waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy Up Go. In de vele koffietentjes langs de weg had ik in de loop van de tijd veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg, toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck, een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel. En de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond te lezen: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgend cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat.
1: Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen?
0: Vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde dat ik die naam had gebrabbeld toen ik een klein jongetje was. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was. En mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik schudde hem de hand en vertelde dat ik iets voor hem had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraten hadden, jongens nog toe. Ik voelde me de koning te rijk. En nu crossen we samen over de weg. Die knul manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.
2: Jongens nog toe, wat een machtige plaat is dit. En nummer 38 deze week, Cowboy Gerard en Giddy Up Go.
3: Frank Punnik.
4: Top 40 Classic.
2: Ja, die Cowboy Gerard, oftewel Gerard de Vries, die scoorde vorig jaar in 1965 een enorme hit met het spel Kaarten, weet je nog? En deze Gerard is ook te horen op Radio Veronica als presentator. Hij presenteert daar het programma Nashville, Tennessee met country muziek. Maar ook het programma Kookpunt. Iedere werkdag tussen 11 en 12. En dat is een verzoekplatenprogramma speciaal voor de huisvrouw. Voor allemaal in, hè, in 1966. Zijn hit Giddy Up Go zakt in de zesde week van 30 naar nummer 38. En daarvoor die Sergeant Barry Sadler en de Ballad of the Green Beret nieuw op 39. En dan nu een plekje boven Cowboy Gerard staat Bob Smit en het Duke City Sextet onder leiding van Jan B. Staat hier in mijn lijst op top40.nl, maar dat is Jan Bijlaert. En de plaat heet Te Laat.
4: Nummer
3: 37.
5: Je dacht dat je kon spelen met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen opengaan, is het te laat. Ik neem het niet.

0: Classic.
1: Lekker hè, 3 plekken gestegen naar 37. Bob Smit en Te Laat. En op nummer 36 vinden we de derde nieuwe binnenkomer. En dat is ook de derde hit in Nederland voor The Hollies. En die heet I Can't Let Go.
2: Nummer 36.

0: Dit is de Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Ja, dit was nummer 36, de derde nieuwe binnenkomer deze week in de top 40 van, waar zijn we inmiddels? 9 april 1966, die lijst die hoor je op dit moment. En we tellen af richting de nummer 1, die hoor je vlak voor 6 uur vanmiddag. En je hoort ze natuurlijk alle 40, zoals iedere week, hier op Radio Aalsmeer. En zit je nou thuis dat je denkt, ja, dit is leuk, de jaren 60, maar ik hoor toch liever een lijst uit de jaren 80 of zo, of jaren 90, of misschien wel eentje van 2 jaar geleden. Laat het even weten via frank@radioaalsmeer.nl en dan draai ik zo'n lijst helemaal uit jouw favoriete periode. Vandaag dus een lijst van 60 jaar geleden. Het zijn allemaal oude plaatjes, maar wel leuk, toch? Dit was dus The Hollies, I Can't Let Go, op 36. En trouwens, zometeen heb ik nog een fragmentje van de radio voor je. Een stukje uit een oude top 40-uitzending uit 1966. En hij werd destijds uitgezonden bij Radio Veronica, uitgezonden vanaf zee. De zeezender, met presentator Joost den Draaier, oftewel Willem van Kooten. Die heeft de lijst ook bedacht in 1965. Of eigenlijk 1964, hij begon begin 1965. En daar zometeen dus een fragmentje van hoe dat destijds klonk. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En dus al die hits erbij, zometeen nog even kijken op 34. Dravi Deutscher, een Duitse plaat. Marmor, Stein und Eisenbricht, groot hit geweest op zijn weg terug. Maar eerst weer even een nieuwe binnenkomer op nummer 35. En daar heb ik even iets over te vertellen. Let maar op, daar komt-ie. In 1966 werd de popmuziek wat steviger. Die moderne gitaarmuziek. Daar moesten we nog even aan wennen. De beatmuziek, de Nederbeat, de Rolling Stones en de Beatles. Ze maakten nogal stevige muziek die de meeste ouders niet konden waarderen. Hè? Rotherrie vonden ze net. En het toppunt, of dieptepunt wat hun betreft, was afgelopen maanden toch wel de hit My Generation van The Who. Och, och, wat een herrie, hè. En wat een tuig. De nieuwste hit is iets minder stevig, maar wel goed. The Who, hier zijn ze, en Substitute. En die is nieuw!
1: Nummer 35.

0: Wat een hit, wat een hit. Marmor, Steinhout, IJzenbrieg. Dravi Deutscher al 18 weken genoteerd. En nu op zijn weg terug van 24 naar 29 gezakt. Nee, andersom natuurlijk. Van 29 naar 34 gezakt in de lijst. Van 9 april 1966. En als je de lijst voor je hebt liggen. Op papier misschien wel. Of op top40.nl. Dan zie je daarachter nog staan. Dat ook de Nederlandse versie van Treya Dobbs genoteerd staat. Dat was toen nog zo. In de jaren 60 had je twee verschillende uitvoeringen die dan bij elkaar opgeteld werden en zo op één notering gezet. En die van Treya Dobbs laat ik zo meteen nog even horen. Maar eerst even een fragmentje van de radio. Ik zei het net al, 1966, de top 40 bij Radio Veronica tussen 2 en 4 op de zaterdagmiddag. Met Joost den Draaier, Willem van Kooten. En hier een fragmentje. Ja, ik moet je even waarschuwen voor de kwaliteit. Het is niet zo best, maar het is dan ook 60 jaar oud, hè? Laten we even luisteren naar Radio Veronica, dus met de Nederlandse hitparade, de Veronica Top 40. Dit is Joost den Draaier.
1: Ja, dat heb je als je van binnen naar buiten kijkt. Inside the looking out. Ey. Op 192, zaterdagmiddag tussen 2 en 4.
2: 192, goed idee. Luister mee naar Veronica.
1: Na de Veronica 40, de enige echte, een grote doorbraak is het nog niet geworden voor de Small Faces. Eén plaats gestegen, van 38 naar 37. Ja, je zal ermee zingen. Sha, la, la, la, li.
0: Ja, 60 jaar geleden, zo klonk dat toen op de radio. Hartstikke leuk. De hits van toen, die krijg je er vanmiddag ook weer bij in de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. Met zometeen een dubbelnotering voor The Motions. Everything That's Mine ga je horen op 33. En ook de andere kant van het singeltje stond genoteerd. There's No Place To Hide. Allebei ga je ze zo meteen horen. Maar nu is dus nog eventjes die plaat op 34 die samen met Dravi Deutscher genoteerd stond. Het is Treya Dobbs en Marmer, Staal en Steen Vergaan.

0: Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Je hoorde The Motions met die dubbel notering. There's no place to hide and everything that's mine. Al 8 weken genoteerd en ze zakken nu van 25 naar nummer 33 in de lijst van 9 april 1966. En op nummer 32 vinden we nu weer een nieuwe binnenkomer. Dat is de 5e in de lijst deze week. En die is voor een Nederlandse zanger die pas 21 jaar is, hè? Volgende maand wordt hij 22. Maar hij heeft nu al 2 hits op zijn naam staan. De eerste hit voor Boudewijn de Groot was Een Meisje van 16. En vandaag verwelkomen we zijn nieuwste hit in de top 40. En dat is een protest tegen de Amerikaanse president. Nou, er is toch weinig veranderd in die 60 jaar, hè?
3: Nieuw. 32.

0: 30.
1: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

0: ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een 30 minuten lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Glaasje Madeira, my dear.
1: Echt, wat een akelige plaat eigenlijk dit, hè? Allerlei ongewenste situaties. In 1966 kon het nog. Ted de Braak hoorde je. Ja, die quizmaster uit de jaren 70, 80 en 90. Ik heb hier ook het singeltje liggen. Zat hij goed op de foto met die enorme snor. Kenmerken natuurlijk. Zat al 13 weken genoteerd, zeg. Deze week op 31 een glaasje. Madeira, my dear. En nu op nummer 30, Who and the Hilltops, Cry Me a River.
2: Top 40 Classic. Radio als
3: nummer 30.

0: 40 Classic.
1: Met Frank Bennink.
2: En dit was de Beach Boys natuurlijk. Je hoorde hem op, even kijken, waar zijn we gebleven? Nummer 29, al 9 weken staan zij in de lijst. En zij zakken vanaf 24. En daarvoor Who and the Hilltops. En zij staan iets korter genoteerd, namelijk 5 weken. En Cry Me a River, en die zakt 2 plekken naar nummer 30. Nou, we zijn even terug in de tijd. Behoorlijk wat jaren, 60 jaar om precies te zijn. Dit is de lijst van 9 april 1966, de Veronica Top 40, de Nederlandse hitparade. En ik heb er nog eentje dit uur. En dat is toch wel een bijzondere grote klassieker, mag ik het wel noemen. Het zijn Simon en Garfunkel. En hun nieuwste single, die komen we straks nog tegen in de lijst. Op nummer 15, dat is Homeward Bound. Maar eerst eens eventjes hun vorige hit. Die staat nog steeds genoteerd en terecht. Op nummer 28, het is die schitterende plaat. The Sounds of Silence, hier zijn ze.
0: Nummer 28.

0: Wat een classic. Nu al op nummer 28. Simon & Garfunkel's Sounds of Silence. Nee, geen tipperaden. Want die bestond nog niet in 1966. Maar ik heb wel even tijd over voor een tip voor de top 40. En dat is de nieuwe single van Cher. En die heet Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Die ga je nu horen. En dan zometeen na het nieuws tel ik door met nummer 27 in de top 40. En die is voor de Love and Spoonful en Daydream.
1: Dit is een tip voor de top 40.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic.
4: Nieuw.
2: Nummer
0: 27.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van 9 april 1966.
2: En daar gaan we weer met de tweede uur van vandaag. Dit is dus de lijst van 9 april 1966. En je hoorde nummer 27. En dat was binnenkomen nummer 6 in de lijst. En die is voor een debuterende groep in de top 40. Het is de Canadees-Amerikaanse folk rockband The Love and Spoonful. En hun eerste hit heet Daydream. En die komt dus deze week de top 40 binnen. Daar begonnen we dit tweede uur mee van vandaag. Nou, misschien heb je de lijst al voor je liggen. Zo niet, zoek hem even op top40.nl. Daar kun je die hele lijst vinden met natuurlijk ook de afbeeldingen van de singlehoesjes erbij. Ook de videoclips kun je vinden en de songteksten, zodat je lekker mee kan zingen op deze heerlijke vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. En we zijn 60 jaar terug in de tijd met alle hits van toen. Zometeen ook nog een fragmentje van de radio van Radio Veronica en hoe de top 40 destijds klonk. En dit uur even kijken, hits van onder andere Bert Kaempfert, ga je horen. En zijn Moon Over Naples, dat is een instrumentaal plaatje. En ook de gezongen versie die komt dit uur voorbij. Dat is dan door El Martino en die heeft het Spanish Eyes genoemd. Maar ook nog hits van even kijken, The Animals, de Spencer Davis Group. En we hebben twee hits van De Grote Drie. De Grote Drie, weet je dan al waar ik het over heb? Zometeen hoor je daar meer over. Maar eerst op nummer 26 de hoogste nieuwe binnenkomen. En die is voor Connie Hollestellen. Tenminste, zo heette ze voordat ze met Wim van der Bos trouwde. Nou, dat huwelijk met Wim liep vorig jaar in 1965 op de klippen. Maar ja, iedereen kende haar inmiddels natuurlijk als Connie van der Bos. Dus die achternaam heeft ze dan maar aangehouden als artiestennaam. En middels haar singeltje laat ze aan heel Nederland en ex-man Wim zelf weten dat ze heel gelukkig is zonder hem.
3: Nieuw nummer 26.

0: tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Tot 6 uur is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic. Radio Aalsmeer. Nummer
0: 25.

0: is de Top 40 Classic.
1: Jazeker, op de vrijdagmiddag van Radio Alsmeer en een lijst van 60 jaar geleden. Het is de lijst van 9 april 1966 met een vrij heftige plaat, vond ik wel deze hoor. Van die Animals, 2 plekken gestegen, Inside Looking Out. En het ging even mis volgens mij. Want er werd vermeld dat het nummer 25 was. Maar ik kreeg al mailtjes van dit klopt niet. Want dit was natuurlijk
0: nummer
2: 24.
1: Kijk, dan zijn we weer eventjes helemaal op de hoogte. En daarvoor op nummer 25 hoorde je dan de snelste stijger deze week. Die was namelijk vorige week nieuw op nummer 39. Het waren Peter and Gordon en Woman. En die gaan dus nu met een enorme superstip omhoog naar nummer 25. En daarvoor de hoogste binnenkomer op 26. Ik ben gelukkig zonder jou van Connie van der Bos. En ik heb hier het gedrukt exemplaar voor me liggen. Ik weet niet, misschien jij ook wel. Maar ik heb het even in een plastic hoesje gedaan, want het is vrij zeldzaam. En daar staat dus een sterretje achter. Achter Connie van der Bos en ook Peter en Gordon. En ik lees hier dat de nummers met zo'n sterretje stijgen snel, staat hierbij vermeld. Ja. Dat exemplaar kun je trouwens ook downloaden op top40.nl. Onder aan de lijst staat een downloadknop. Wat je daar niet vindt, is de achterkant van het exemplaar. En dat heb ik, draai hem even om. Er staat hier een enorme advertentie voor een sigarettenmerk. Rook met plezier, staat er. Pall Mall Export, welbekend aroma. King Size Filter. Nou, dat kon natuurlijk nog 60 jaar geleden. Dat reclames voor sigaretten. Ja, inmiddels niet meer, want het schijnt toch redelijk ongezond te zijn. Heb ik wel eens gehoord. Goed, we gaan door met de lijst. Ook op 23 staat een sterretje genoteerd. Dat betekent dat hij snel stijgt. En dat klopt ook. Vorige week nieuw op 33. En nu dus 10 plekken winst voor Bert Kaempfert en zijn orchestra. En Moon Over Naples.
0: Nummer
2: 24.
1: En verdorie, gaat het weer mis. Wacht eventjes. Wacht even, dit gaat even.
0: Nummer
2: 23.
1: Dat klopt beter inderdaad.

0: Kom zo meteen nog hoor.
1: Tot 6 uur is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
2: Top 40 Classic.
3: Met vandaag de Top 40 van 9 april 1966.
1: Nummer 22.

0: Al 9 weken genoteerd, ze zakken nu 2 plekken naar nummer 22. Het was de Spencer Davis Group en het gezellige Keep On Running.
1: Geweldig!
0: Zeker geweldig. Deze lijst uit de jaren 60. 60 jaar oud alweer, deze hits allemaal. Fantastisch, hè? En daarvoor dus Moon Over Naples, flink gestegen. 10 plekken naar 23. Bert Kaempfert en his orchestra. En dan straks, ik zei net al, de gezongen versie door Elmer Tino. Maar eens even kijken naar nummer 21. En ik had het net over de grote drie. En de kenners die weten wel waar ik het over heb. Namelijk de drie grote cabaretiers uit die tijd. Wim Kan, Toon Hermans en Wim Sonneveld. En ze worden inderdaad dus de grote drie genoemd. En twee daarvan zijn van het podium zo de hitparade ingerold. Wim Sonneveld horen we zo meteen met zijn Tea Room Tango. Maar eerst vinden we Toon Hermans en Sien op...
2: Nummer 21.

0: We zijn met Petula Clark in het linkerrijtje aanbeland van deze lijst. 9 april 66, My Love. En zij stond vorig jaar in de allereerste top 40 al genoteerd met Downtown. En ook You're the One hadden nog de lijst. En als ik even in mijn glazen bol kijk, zie ik dat zij volgend jaar in 1967 een enorme nummer 1 hit gaat scoren met This Is My Song. Maar goed, dat weten we in 66 nog niet, hè. Dit was My Love, gezakt van 16 naar nummer 20. En daarvoor hoorde je Toon Hermans en dat was Scene. En nu eentje van de andere grote drie, Wim Sonneveld, Tea Room Tango, op 19.
1: Toen ik jou de roze tea room langzaam binnenschreden zag, met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la, dat moet vroeger iets geweest zijn van Comsa en Gabbana, en de ober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hartje brak. Je hebt me belazerd,

0: nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen, achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-Room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al word ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd, dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hier, oba, wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
2: Nummer 18. Maar...

de plaat. Het was Chris Andrews en To Whom It Concerns op nummer 18 gezakt van 13. En daarvoor Wim Sonneveld en zijn Tea Room Tango. En nu lekker meezingen met Al Martino, Spanish Eyes op nummer 17.

0: Dave Barry was dit. En Dave Barry die is ongekend populair in Nederland. Hè? Want hij heeft een bijzonder record op zijn naam staan op dit moment. Namelijk, hij stond in december 1965 met 4 hits tegelijk in de top 40 genoteerd. Dat waren de hits, even kijken. This Strange Effect, enorme hit natuurlijk. Can I Get It From You, Little Things and I'm Gonna Take You There. Alle 4 dus tegelijk genoteerd in de laatste maand van vorig jaar. En dit is zijn 5e hit, If You Wait For Love. Die kwam in februari de lijst binnen. Staat inmiddels al, even kijken. Staat inmiddels al 9 weken genoteerd. En hij zakt nu van 12 naar nummer 16 in de lijst van 9 april 66. En daarvoor hoorde je El Martino, Spanish Eyes, 10 plekken gestegen naar nummer 17. En ik heb trouwens hier dat singeltje liggen van Dave Barry, If You Wait For Love. En ik zie nu dat daar een handtekening van Dave Barry op staat. Ja, ik heb ook geen idee hoe ik aan dit singeltje kom. Waarschijnlijk van iemand gekregen, maar ik gok zomaar dat dit een originele handtekening is. Nou, dat zal wel een uniek exemplaar zijn. Leuk. Eens even kijken in de lijst. Zometeen de winnaar van het Songfestival 1966. Weet je nog wie dat was? Je gaat het zo meteen horen, maar eerst eventjes een plaat van Simon & Garfunkel. We horen The Sounds of Silence, hun vorige hit, nog op nummer 28. En dit is een nieuwe single, die was vorige week nieuw op 22. En stijgt nu door naar nummer 15. Het is Homeward Bound.
1: Nummer 15.

0: Simon & Garfunkel, Homeward Bound op nummer 15 deze week. Dus flink gestegen vanaf nummer 22. Ik heb nog even een fragmentje van de radio. 1966, de top 40 werd uitgezonden bij Radio Veronica. Joosten Draaier hier. Een stukje.
1: Hanky Panky. Voor jong en oud. Voor alle oma's en opa's, waar ook de wereld. Dames en heren, luisteraars. 18 staan Tommy James en de Shondells.
2: Tieners, luister. Gratis bij Vitella Instant Pudding een sleutel hangen met minifoto van een top tienerster. Vitella is in. Kopen.
1: Oh, als dat zou kunnen. Doen, holle vlucht. Nee, wij moeten eerst even dit programma maar afmaken, dames en heren. Natuurlijk, want u zit erop te wachten. U bent benieuwd welke plaat 15, 14, 13 enzovoort staat. Welke plaat in staat in de Veronica P40. Wel, er ligt er een klaar voor u bij uw platenhandelaar in gedrukt exemplaar van deze grijze. Met deze pasgeboren grijze er ook op. Verre grijze, dames en heren. Van 16 naar 17. Langzaam gestegen. Wellicht heel langzaam al op de terugweg. Ring, ring. I've got to sing. Oh, don't cry,
0: my baby. Top 40. Ja, een klein stukje van de radio. Ook dat is de Top 40 Classic iedere week. Dus ook even luisteren hoe de Top 40 destijds klonk op de radio. Naast alle 40 hits natuurlijk. Zometeen gaan we even luisteren naar wat tips voor de top 40. Want de plaatjes waren kort in 1966. Maar ik heb er nog eentje dit uur. Nummer 14 is dat. En dat is de winnaar van het Songfestival 1966. Het is Udo Jürgens en Merci Chérie.
3: Nummer 14.

0: Merci, merci, merci Udo Jurgens voor deze schitterende plaat. De winnaar van het Songfestival 1966. Je luistert naar
1: Top 40 Classic.
0: En vandaag hebben we voor je de lijst van
2: 9 april 1966.
0: En tot zover eventjes de top 40. Zometeen tel ik door met nummer 13. Daar vinden we Q65 en You're the Victor. Maar er is even een tip voor de top 40. Binnenkort waarschijnlijk wel in de lijst te vinden. Het is namelijk de nieuwe single van The Walker Brothers. En die heet The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.
1: Tip voor de top.

Een tip voor de top 40, binnenkort waarschijnlijk wel in de lijst te vinden. De Jets uit Nederland komen ze en Pied Piper. En ik heb nog steeds tijd op de klok over, zie ik. Dus ik draai gewoon nog een klein tipje voor de lijst. En dat is de nieuwe single van Cliff Richard en The Shadows. En die heet Blue Turns to Grey.

0: Uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40.
4: Top 40 Classic.
2: Nummer
1: 13.

0: Oei, wat een rotherrie zo in 1966.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Ja, je bent tiener in 1966.

0: 60 en je wilt je lekker afzetten tegen je ouders. Dan laat je je haar groeien en koop je deze single van Q65, You're the Victor, op nummer 13 deze week in de lijst van 9 april 1966. Hè, ja, de ouders die vonden dit vreselijk natuurlijk, hè, dit soort muziek. Zometeen nog zo'n plaatje hoor. Wat dacht je van Bald-Headed Woman van de JJ's op nummer 10 zometeen. Ken je die nog? Ook zo'n soort plaatje hoor. Vrij hard voor die tijd. Maar gelukkig hebben we ook nog wat rustigere plaatjes. Zometeen nog even kijken. Nou, dat valt eigenlijk trouwens wel mee. Barbra Streisand, Second Hand Rose, is wel een rustig plaatje. Maar dat zijn toch wel behoorlijk stevige platen allemaal, zie ik nu toch wel. Fortunes, This Golden Ring gaat ook nog wel. Zometeen nog Ray Charles, Crying Time. En ik zal nog eens even de top 3 met je doornemen van vorige week. Op 3 vorige week stond Dedicated Follower of Fashion van The Kinks. Op 2 vorige week 19th Nervous Breakdown en As Tears Go By van The Rolling Stones. En op nummer 1 vorige week Nancy Sinatra and These Boots Are Made for Walking. Je gaat ze alle 3 gegarandeerd horen dit uur, maar in welke volgorde? Je kan volgens mij lezen natuurlijk op top40.nl. Daar kun je de lijst vinden als je dat nog niet gedaan hebt. En anders kun je alles lekker over je heen laten komen. En ik heb in dit uur natuurlijk ook nog een fragmentje van de radio uit 1966. Een stukje van Radio Veronica, de top 40 met Willem van Kooten. En de 12 grootste hits uit de week van 9 april 1966 met nu op...
1: Nummer 12.
0: Ray Charles en Crying Time. Crying.

0: Groot hit, The Fortunes en This Golden Ring, gezakt van 8 naar nummer 11 deze week. En vorig jaar hadden ze twee enorme hits, hè, deze Fortunes. Met Here It Comes Again natuurlijk en die andere, You've Got Your Troubles. Gigantische hits waren dat. Ze staan deze week op nummer 11. En daarvoor hoorde je Crying Time van Ray Charles. Twee plekken gestegen vanaf nummer 14. En dan is het nu tijd in de lijst. Je hebt het al gezien, waarschijnlijk, wat na nummer 11 komt. Nummer 10.
1: Radio Veronica's top 10.
0: Ja, op nummer 10 vinden we plaats. Jongen, jongen, dat is een flinke stevige weer, hoor. Het zijn de JJ's en ik heb hier het singeltje liggen. En die kan je ook vinden, de afbeelding daarvan, op top40.nl. De JJ's, het zijn vier heren, keurig gekapt. En ze hebben goede kapsels, ze hebben ook alle drie een keurige stropdas om, zie ik, en een pak aan. Het zijn keurige jongens, maar de muziek die is minder keurig, om het zo maar even te noemen. Bald-headed woman, zo heet de plaat. Tussen haakjes, no sugar in my coffee. Ja, ga er maar even goed voor zitten. Zet je schrap, want hier zijn ze, de JJ's.
2: Nummer

0: Goh, wat een heftige plaat. En net op nummer 10. De JJ's en Bald-Headed Woman. I want no sugar in my coffee. En daar viel deze plaat nog wel mee. Op nummer 9 een plekje gestegen. Vanaf nummer 10 het Nederlandse Le Baroque en Such a Cat. Met een bijzondere gebruik van de fagot in het liedje. Heb je het gehoord? En een plekje boven Le Baroque vinden we op nummer 8. Crispy and St. Peters. Dit is You Were On My Mind.
1: Top

0: dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 9 april 1966.
0: Nummer 7.

0: Hij staat al 12 weken genoteerd, deze Michelle. En je hoorde de versie van de Beatles. En ja, die zouden hem eigenlijk helemaal niet uitbrengen op single. Dus toen dacht de band De Overlanders, nou, dan brengen wij onze versie uit van deze single Michelle. En toen het helemaal gebeurde, brachten de Beatles toch hun versie uit. En zodoende staan zij samen genoteerd, deze twee versies, op nummer 7. Heeft ook op nummer 1 gestaan, eerder dit jaar. En ik laat je zo meteen even de versie van die Overlanders horen, dan maar. Maar eerst eens even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 1966. 60 jaar geleden zond Radio Veronica de top 40 uit op hun zeezender. Met presentator Joost den Draaier, oftewel Willem van Kooten. En zo klonk dat.
1: Kijk, dat is nou een plaatje van Karin Kent. Dames en heren, Karin Kent is eraan gewend. Ze staat op 5 voor de tweede week. Poeg je de hele nacht met mij?
2: Luister, een poeg. Met Go-olie mengsmering. Poeg Go-olie in speciaal introductiepakket. Doe mee aan de grote poegwedstrijd. Vraag het bij je poegdealer. Poeg Go-olie mengsmering is wegspuiten.
1: En dan volgt er nu een herhaling van de top 40 uitzending van vorige week. 4, 3, 2 en 1, onveranderd, dames en heren. Nou, dan weet u het al, hè. Voor de tweede week op de vierde plaats, Los Bravos. Even die groepen, dames en heren, die in Spanje geboren, ontstaan en gerijpt zijn in bekende Spaanse zon. Net als, hoe heet die Hollandse groep ook alweer? Tony Ronald, zie je wel, Isus Kronos dingos, weet je wel. Haha, via Los Bravos. Zwart
0: is zwart. Ja, zo'n onmiskenbare, onafvolgbare manier van presenteren. Willem van Kooten, Joost den Draaier. Hij overleed trouwens vorig jaar. Helaas. Ja, ik zei het net al. We gaan eens even luisteren naar de nummer 7 van deze week. De versie van die Overlanders. We hoorden net eens al de Beatles met Michelle. En dit zijn dus die Overlanders. Luister maar even of je het verschil kan horen in hun versies.

0: Ook een prima versie toch? En hij verdient het omgedraaid te worden. De versie van The Overlanders en Michel in de Top 40 Classic.
1: Frank Bunnik.
2: Top 40 Classic.
0: Dat zeg ik. Leuk dat je luistert naar deze lijst van 9 april 1966. En je hoort ze alle 40 dus in de Top 40 Classic. Leuk. En ja, ik weet niet of je het hebt meegemaakt, 1966. Dan ben je in ieder geval 60 plus. Nou, ik zelf niet. Ik was min 19. Dus al deze plaatjes, ja, die heb ik niet echt meegemaakt. Dus ik ontdek ook wel weer wat leuke dingen, hoor. Zoals ik bijvoorbeeld de JJ's, Bald Headed Woman, vond ik bijzonder leuk. Bijzonder heftig ook wel. Dus misschien jij thuis ook wel. Het is natuurlijk ook een soort, soort geschiedenisles eigenlijk die je krijgt op de vrijdagmiddag. Een mooi tijdsbeeld van een bepaalde tijd. En vandaag dus 1966. Wat was er populair? Hoe klonken de hits destijds? Nou, we zijn bijna toe aan de bovenste 5, maar eerst even nummer 6. En daar vinden we de Golden Earrings. Het is That Day. En dat is de tweede hit voor de Haagse rockers van de Golden Earrings. Je hoort het goed, inderdaad, met een S toen nog erachter. Please Go was vorig jaar hun eerste hit. Die kwam tot nummer 10. En hun nieuwste hit stond 4 weken op nummer 2 genoteerd. Zij moesten toen Michelle van de Beatles voor laten gaan als populairste single. En deze week hebben ze Michelle eindelijk verslagen, want die staat een plekje lager op nummer 7. En de Golden Earrings dus deze week

0: is de Top 40.
1: Classic. Radio Kasper.
2: En dit was nummer 5, Sjaki Schram. Ja, en die heeft carnaval 1966 ruimschoots overleefd. Want 8 weken geleden in de week van carnaval kwam hij de top 40 binnen met deze glaasje op, laat je rijden. En inmiddels is hij nog steeds aan het stijgen dus. Hij stijgt een plekje van 6 naar nummer 5 deze week. En ik heb hier het singeltje liggen. Daar staat hij op, Sjaki, met een glaasje op zijn hoofd. En een leuke feestneus heeft hij op. Dat is toch een goede raad, hè? Als je wat gedronken hebt, stap niet achter het stuur. Dat was ook in 1966 al zeer onverstandig en gevaarlijk. En die Sjaki Schram, die heeft, dit was de eerste hit trouwens. En daarna scoorde hij nog 4 hits. Even kijken, allemaal op de bok. Zuster, oh zuster, wat een spreker is die man. En ik heb niks gezien. Allemaal wat kleinere successen dan deze grote hit van hem. De lijst van 9 april 1966. Je hoorde daarvoor ook nog de Golden Earrings. Met een S, toen nog meervoud. En That Day. En zometeen de Rolling Stones nog. Een 19th Nervous Breakdown. Op het ene kant van het singeltje. En op de andere kant stond As Tears Go By. Ze stonden allebei genoteerd in de lijst. Die hoor je zometeen. Ik verklap het alvast. Op nummer 3. Maar eerst eens even luisteren wat er staat op
1: nummer 4.
2: En dat is Barbara Streisand. Een plekje gestegen met Second Hand Rose.

0: In de achtste weken plekje gezakt naar nummer 3. 19th Nervous Breakdown van de Rolling Stones. En ik moet even het singeltje omdraaien. Want ook de B-kant, of eigenlijk de dubbele A-kant, staat genoteerd. En dat is As Tears Go By. En in de tussentijd kunnen we mooi nog even luisteren naar een fragmentje van de radio. 60 jaar geleden. Joost den Draaier bij Radio Veronica en de Veronica Top 40.
1: Kijk, hij is korter dan u denkt, dames en heren. Maar daarom is het ook een trooksplan. Ja, maar ja. Veronica's tophit nummer 2. En daarna komt Veronica's tophit nummer 1. Tot het nieuws en het weer. Bedankt voor de aandacht. Leuk dat u geluisterd hebt. Tot ziens vanavond om 7 uur bij Engeland's top 20 van deze week. Wat mij betreft voorvrij, achtervrij. Dan pas inhalen en hollen naar uw platenhandelaar. Want daar ligt er één klaar. Een gedrukt exemplaar van de Veronica top 40. In the town
0: where I was born. Ja, goed hè, Joost de Draaier en 1966 en de Veronica top 40. En wij gaan ondertussen weer even luisteren naar de tweede notering op nummer 3. The Rolling Stones en As Tears Go By.

0: Ze kruipen langzaam naar de nummer 1. The Kings and Dedicated Follower of Fashion. En dat was de nummer 2 van deze week. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 9 april 1966.
0: Ja, mocht je alles nog een keer willen horen, kijk dan even op radioalsmeer.nl/gemist. En ook vind je in de programmagids welke Top 40 er volgende week te horen zal zijn. En mocht je zelf een lijst willen horen uit een bepaalde tijd, een bepaalde week, laat het even weten via de mail frank@radioalsmeer.nl. Nou, zometeen nog even wat tips voor de top. Maar eerst even maar de nummer 1 van deze week, hè. En dat is De Dochter Van. Alhoewel, dat stadium is inmiddels voorbij. De dochter van Frank Sinatra staat inmiddels haar mannetje. Al 4 weken staat zij op nummer 1. Iets wat haar vader nog nooit gelukt is. Hier is ze, Nancy Sinatra, and these boots are made for walking.
2: Veronica, stop het.
3: Nummer 1.

0: En met deze plaats zijn we aan het eind gekomen van deze Top 40 Classic. Het was de nummer 1 van 9 april 1966. Nancy Sinatra and These Boots Are Made for Walking. En zoals je ziet op de klok heb ik nog wat tijd over. We blijven nog even in 1966. Hier volgen nog wat tips voor de Top 40. En ik wens je alvast een heel goed weekend en graag tot volgende week. Vrijdagmiddag om 3 uur bij een nieuwe Top 40 Classic.
1: Tip voor de top.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroom

0: die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Skyway kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Hyperlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Noord-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. Daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
1: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it up, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: I told myself, life is short.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
5: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.

twee kale mannen uit Utrecht. Jawel, Tin Liquor. Je hoort ze heel vaak in Harmonic Regatta. Dit is Melancholia. Ze hebben een nieuw album uit, Sounds of the Machine. Nee, Dreams of the Machine, ik moet het wel goed zeggen. En ze zijn ook nog eens heel goed bevriend met Mace Salome. En die komt hierna.

Guy Didden met Let Me Down. En daarvoor Mae Salome en Chris Howard met Let It Be Real. Het is echt een heel Nederlands fabrikaatblokje, want daarvoor natuurlijk ook Tinlikker. En Guy Didden is ook Nederlands. Mae Salome ook Nederlands. Nou, en deze productie is dan half Nederlands. Lane 8 en Robbie East, Penguin Parade.

de nieuwe van Oliver Smith en Benjamin Rustang, Be The One, maar dan wel in de Merrimack Extended Mix. Daarvoor Lane 8 en Robbie E's Penguin Parade uit op This Never Happened. En we gaan hier verder met Mace Salome en Tyler Mann. Nog zo'n mooie single van Mace, Into The Light.

mij is dat gewoon zo'n heerlijke oude house vocal chop sample. En tegenwoordig produceert hij onder zijn eigen naam, Eric Luttrell dus. Met On The Line. Daarvoor Mae Salome en Tyler Mann, Into The Light. We gaan hier verder met een van mijn grootste progressive house music helden. Ik heb hem afgelopen ADE ontmoet. Dit is EDX met Inner Glow.

heerlijke breakbeat van niemand minder dan Because of Art en Stephen West to the Heart.

Smith en Midnight Amity met Breathe in de Mitischka Extended Mix. Daarvoor hoorde je Estiva met Desir. En we gaan hier verder met Goom Gum, Don't Blink. En volgens mij kunnen ze zelf wel uitleggen hoe deze plaat heet.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: day.
1: In de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.